U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Even liefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de

0: zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draagt alleen veel op een dag?
2: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
0: Zondagmorgen
7: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is VBRO. VBRO. Hey vrienden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
2: Wel, ik zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
3: echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.nl.

0: van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
0: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Infraroodcabines, als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijgen dit weekend heel mooi zomers weer. Zaterdag zijn er wel tijdelijk weer wat meer wolken. We zagen het al eerder deze week dat dat al is gebeurd. Omdat er weer een staartje van een storing tot onze regio doordringt. Maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Zondag is dat weer een stuk warmer met maxima. Vergelijkbaar met vandaag 23, 24, 25 graden zelfs. Met een zuidelijke wind. Zaterdag is die eerder noordoost. Zondag dan weer zuidelijk. De nachten blijven erg zacht. Begin volgende week aanhoudend zomerse dagen. Dinsdag en woensdag zou het zelfs nog een stuk warmer kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomersweer.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen dit weekend heel mooi zomers weer. Zaterdag zijn er wel tijdelijk weer wat meer wolken. We zagen het al eerder deze week dat dat al is gebeurd. Omdat er weer een staartje van een storing tot onze regio doordringt. Maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Zondag is dat weer een stuk warmer met maxima. Vergelijkbaar met vandaag 23, 24, 25 graden zelfs. Met een zuidelijke wind. Zaterdag is die eerder noordoost. Zondag dan weer zuidelijk. De nachten blijven erg zacht. Begin volgende week aanhoudend zomerse dagen. Dinsdag en woensdag zou het zelfs nog een stuk warmer kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: Fiets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bi-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijg in dit weekend heel mooi zomersweer. Zaterdag zijn er wel tijdelijk weer wat meer wolken. We zagen het al eerder deze week dat dat al is gebeurd. Omdat er weer een staartje van een storing tot onze regio doordringt. Maar veel stelt dat eigenlijk allemaal niet voor. Zondag is dat weer een stuk warmer met maxima. Vergelijkbaar met vandaag 23, 24, 25 graden zelfs. Met een zuidelijke wind. Zaterdag is die eerder noordoost. Zondag dan weer zuidelijk. De nachten blijven erg zacht. Begin volgende week aanhoudend zomerse dagen. Dinsdag en woensdag zou het zelfs nog een stuk warmer kunnen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. Vijf migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens vijf mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
5: Jawel.
0: Bij VBRO.
6: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselare heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bi-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukibakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Meubelen De Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt het iets minder dan gisteren. We zitten weer zo met een staartje van een storing dat vanochtend doortrekt. Dat betekent eerst veel wolken, met misschien zelfs een druppeltje aan zee. Maar het zal heel weinig zijn hoor, als er iets valt. Meestal is het gewoon droog. Maar laat ons maar zeggen, het is gewoon droog. En in de loop van de middag trouwens breken er alweer meer en bredere opklaringen door. Bij temperaturen, ja, die zitten een beetje lager, maar we halen toch nog gemakkelijk 20 tot 22 graden. Dus je kunt moeilijk spreken van een mindere dag. Ook aan zee halen we gemakkelijk nog 19 graden. De wind zit in een noordwestelijke tot noordelijke richting. En die is een beetje minder geworden van kracht. Maar in de loop van de dag gaat die ook verder afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Lever liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

Above the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bieluit uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezing in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Koekelaren is gisteren omstreeks 17:30 een 16-jarige bromfietser gewond geraakt bij een verkeersongeval. Op het kruispunt van de Ringlaan met de Moerenstraat reed een jongen recht door op het fietspad. Hij werd er aangereden door een bestuurster die met haar wagen de Moerenstraat wilde indraaien. De jongen botste tegen de flank van de auto en kwam ten val. Hij werd naar het ziekenhuis in Torhout gebracht. Het ongeval veroorzaakte verkeershinder en de brandweer moest gelekte olie opruimen. In Roeselare is gisteravond omstreeks 21:20 een zware brand uitgebroken bij afvalverwerker Van Heden aan de Graankaai. De vlammen sloegen uit het dak en waren van ver te zien. Omdat bij de brand onder meer verf en mogelijk andere gevaarlijke stoffen betrokken waren, werd de gemeentelijke noodfase afgekondigd. Omwonenden kregen via Bialert de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Verschillende straten rond het bedrijf werden afgesloten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het centrum van Zonnebeke is gisteravond frituurd stekske ontruimd na plotse rookontwikkeling. De zaak was op het moment open. Personeel en aanwezige klanten moesten het gebouw onmiddellijk verlaten. Er vielen gelukkig geen gewonden. Over de oorzaak van de rook en de mogelijke schade is er momenteel nog niets bekend. In Wevelgem zijn 2 mannen betrapt terwijl ze inbraken in een bestelwagen van een zelfstandige. De feiten gebeurden woensdag rond 16:45 'smorgens in de Jan Breidelstraat. Volgens de 22-jarige lag er gelukkig geen duur werkmateriaal in het voertuig. In Langemarck Poelkapelle is de nieuwe vleugel van het ontmoetingscentrum Nest geopend. In het nieuwe gedeelte worden zorg, ontmoeting en ontspanning samengebracht. Het centrum wil een aangename plaats zijn waar mensen ondersteuning krijgen, maar ook anderen kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. En een mysterie op zee is na 46 jaar opgelost. Het vermiste visserschip Zit 592 Hassana is officieel geïdentificeerd op de bodem van het kanaal. Het schip vertrok op 15 februari 1980 uit Plymouth, maar kwam nooit aan in Scheveningen. Een duikersteam onderzocht het wrak deze week op een diepte van 55 meter. Een teruggevonden radio met het opschrift Oostende en beelden van het scheepslier bevestigen de identiteit. Voor de nabestaanden van de 5 bemanningsleden brengt de ontdekking eindelijk duidelijkheid.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit...
3: ...aande van de 5 bemanningsleden brengt de ontdekking eindelijk duidelijkheid.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu.

0: Pink door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt het iets minder dan gisteren. We zitten weer zo met een staartje van een storing dat vanochtend doortrekt. Dat betekent eerst veel wolken met misschien zelfs een druppeltje aan zee. Maar het zal heel weinig zijn hoor, als er iets valt. Meestal is het gewoon droog. Maar laat ons maar zeggen, het is gewoon droog. En in de loop van de middag trouwens breken er alweer meer en bredere opklaringen door. Bij temperaturen, ja, die zitten een beetje lager, maar we halen toch nog gemakkelijk 20 tot 22 graden. Dus je kunt moeilijk spreken van een mindere dag. Ook aan zee halen we gemakkelijk nog 19 graden. De wind zit in een noordwestelijke tot noordelijke richting. En die is een beetje minder geworden van kracht. Maar in de loop van de dag gaat die ook verder afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren.

WBRO. Ik luister Nederlandstalig. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 73 en 106.6 VBRO West.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil het startbedrag uit het groeipakket vervangen door een groeifonds. De 1300 euro die ouders krijgen bij de geboorte zou naar dat fonds gaan. Elk kind krijgt daarvan een virtueel aandeel en krijgt op zijn 18e verjaardag het aangedikte bedrag uitbetaald. Vlaanderen rekent op 7% interest per jaar. Volgens de krant De Tijd lopen coalitiepartners CD&V en Vooruit niet warm voor het idee. De begrotingsgesprekken gaan vanmiddag verder. In Roeselaar heeft een zware brand gewoed bij een afvalverwerkend bedrijf. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade. Het gemeentelijk rampenplan was een tijd lang van kracht en de stad stuurde ook een bee-alert uit. Uit voorzorg is ook het bedrijf ernaast geëvacueerd. Er zijn in de buurt roetdeeltjes neergekomen, maar die bevatten geen asbest, zegt de stad. De Amerikaanse president Donald Trump weigert het meest recente onderhandelingsvoorstel van Iran. Volgens de krant The Wall Street Journal plant Trump trouwens na de tussentijdse verkiezingen in november nieuwe bombardementen. Op zijn Truth Social heeft hij een afbeelding gepost waarbij hij de straat van Hormuz omdoopt tot straat van Trump. 5 migranten zijn verdronken toen ze via een rivier de grens tussen Kroatië en Slovenië wilden oversteken. Nog eens 5 mensen zijn gered. 14 mensen raakten wel op eigen kracht in Slovenië. Vluchtelingen proberen vaker via Kroatië West-Europa binnen te raken. De Rode Duivels zijn uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. Ze wonnen hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel met 0-2 bij Italië. Mika Gods en Dodi Lukebakio maakten de Belgische doelpunten. Volgende week spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Daar debuteerde bondscoach Zinedine Zidane met 0-1 tegen Turkije. En op het WK wielrennen wint de Spaanse Alejandra Neira goud bij de vrouwen junioren. Ze was de snelste in een sprint met 5. Laura Vivet eindigde op plaats 23 als eerste Belgische. 19 tot 24 graden vandaag, met vooral aan zee meer wolken. In Limburg meer opklaringen. Morgen zonnig en warm. En na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt het iets minder dan gisteren. We zitten weer zo met een staartje van een storing dat vanochtend doortrekt. Dat betekent eerst veel wolken met misschien zelfs een druppeltje aan zee. Maar het zal heel weinig zijn hoor, als er iets valt. Meestal is het gewoon droog. Maar laat ons maar zeggen, het is gewoon droog. En in de loop van de middag trouwens breken er alweer meer en bredere opklaringen door. Bij temperaturen, ja, die zitten een beetje lager, maar we halen toch nog gemakkelijk 20 tot 22 graden. Dus je kunt moeilijk spreken van een mindere dag. Ook aan zee halen we gemakkelijk nog 19 graden. De wind zit in een noordwestelijke tot noordelijke richting. En die is een beetje minder geworden van kracht. Maar in de loop van de dag gaat die ook verder afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
4: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: als ik zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

0: iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag zien we geleidelijk aan weer meer en bredere opklaringen doorbreken. Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. Wel gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: zorgcel van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

0: Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Het VBRO Feestcafé.
0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. I have

kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zien we geleidelijk aan weer meer en bredere opklaringen doorbreken. Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. We halen gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste congé.
6: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
6: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Ik luister Nederlandstalig.
1: VBRO.
2: VBRO.
0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn twintigers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim,

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie.

0: zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag zien we geleidelijk aan weer meer en bredere opklaringen doorbreken. Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. We halen gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 0800-1273 en 1066 VBRO West.
1: Twee Palestijnen die in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking waren, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze weigeren om nog te eten omdat minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boshuit, hun gezin niet uit Gaza laat overkomen en omdat 13 Palestijnse studenten geen visum krijgen. Afgelopen week zijn eerder al hongerstakers uit de kerk naar het ziekenhuis overgebracht. In de Begijnhofkerk zitten nu nog 3 hongerstakers. In Aalst zijn 2 verdachten opgepakt voor een schietpartij vanmorgen vroeg. Daarbij moest een man van 23 gewond naar het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De 2 verdachten zijn 20ers. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. In Athene is minstens 1 iemand omgekomen bij een ontploffing. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte daarbij in. Er zijn nog altijd 5 mensen vermist. De explosie is mogelijk het gevolg van een groot gaslek. Het incident gebeurde in een toeristische buurt, niet ver van de bekende Acropolis. Oplichters hebben met de hulp van AI een Italiaanse grootbank 95 miljoen euro bestolen. Ze deden zich voor als de leidinggevende van de bank en via de telefoon bootsten ze met AI de stem van een bekende advocaat na. Het geld dat ze buitmaakten stortten ze meteen door naar rekeningen in China en Hongkong. De helft van het geld is intussen gerecupereerd, maar meer dan 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. En paus Leo XIV heeft in Parijs gepraat met vluchtelingen in een opvangcentrum. Hij pleitte daarvoor het belang van ontmoeting en samenleven in waardigheid en vrede. De paus, zelf een Amerikaan, heeft eerder al kritiek geuit op het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag leidt de paus een grote openluchtmis op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées. Het is bewolkt in het westen vanmiddag. In het oosten van het land krijgen we iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen. Maandag is het dinsdag ronduit zomers.
0: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Zonnebeke is gisteravond frituur Stekske ontruimd na een plotse rookontwikkeling. De zaak was op het moment open. Personeel en aanwezige klanten moesten het gebouw onmiddellijk verlaten. Er vielen gelukkig geen gewonden. Over de oorzaak van de rook en de mogelijke schade was er vanmorgen nog niets bekend. In Koekelare raakte gisteren omstreeks 17:30 een 16-jarige bromfietser gewond bij een verkeersongeval. Op het kruispunt van de Ringlaan met de Moerenstraat reed de jongen recht door op het fietspad. Hij werd er aangereden door een bestuurster die met haar wagen de Moerenstraat wilde indraaien. De jongen botste tegen de flank van de auto en kwam ten val. Hij werd naar het ziekenhuis in Turhout gebracht. Het ongeval veroorzaakte verkeershinder en de brandweer moest gelekte olie opruimen. De zware industriebrand bij afvalverwerker Van Heden in Roeselare is onder controle. Het vuur brak gisteravond rond 9:40 uit aan de graankaai. Meer dan 100 brandweerlieden uit verschillende zones waren bij de bluswerken betrokken. Omstreeks 5:40 vanmorgen was de brand onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is opgegeven. In de omgeving kunnen roetdeeltjes zijn neergekomen, maar die bevatten volgens de gemeente geen asbest. De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. In Menen is een donkerblauwe Peugeot 5008 gestolen in de Koning Albertstraat in de wijk De Barakken. De wagen stond geparkeerd op een straathoek. Hij werd voor het laatst gezien aan de rotonde in de Moeskroenstraat en reed daarna richting Frankrijk. De eigenaars vragen mensen met camerabeelden om zich te melden. In het zuiden van West-Vlaanderen werden eerder al verschillende Peugeots van het type 5008 en 3008 gestolen. Dieven zouden daarbij het signaal van de originele autosleutel overnemen. De provincie West-Vlaanderen investeert 1,75 miljoen euro en dat in een nieuw fietspad tussen Wingenen en Beernem. Langs de Vage Vuurtstraat en de Torenweg komt er ongeveer 4 kilometer een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Het traject loopt tussen brasserie De Torens in Doomkerke en het aanwijs in Beernem. Er komen ook rioleringswerken, een asverschuiving en een grotere parking bij het provinciaal landbouwcentrum. De werken zijn gepland voor midden 2027. En in het Brugse domein Bijsbroek keren de Pinkies terug. Gezinnen kunnen er tijdens de hele maand oktober gratis verhaaltochten van 2 kilometer volgen. Met een smartphone of zaklamp ontdekken kinderen kleine huisjes met QR-codes. Actrice Jokke Emmers vertelt het verhaal van Pinky Lena.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.

0: Tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Even liefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag zien we geleidelijk aan weer meer en bredere opklaringen doorbreken. Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. Wel gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
7: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
6: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
8: Dit is VBR.

jij na al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stortte het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselaren is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Tessenderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers, temperaturen tot 39 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

0: thuiszorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. Wel gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
6: Wat zou ik doen?
5: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De ontploffing na een gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselaren is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Tessenderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiedermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers, temperaturen tot 39 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: nummer 7.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn nog veel wolken, oké. Maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. We halen gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De ontploffing aan gaslek in Athene heeft nu al zeker 2 doden geëist, een man en een vrouw. En er zijn nog mensen vermist. De slachtoffers zijn wellicht Amerikaanse toeristen. Ze logeerden op de eerste verdieping. Na de ontploffing stort het gebouw in. Dat was in een wijk in een toeristisch drukke zone. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf vannacht in Roeselare is niet aangestoken, zegt het parket. Wat dan wel de oorzaak was, is het parket nog aan het onderzoeken. De stad herhaalt dat de neergevallen roetdeeltjes in de buurt geen asbest bevatten en dus niet gevaarlijk zijn. En in Te Senderlo is een huis onbewoonbaar na een felle brand. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. Ook aan een huis ernaast. 2 honden bleven in de brand. Oekraïne en Rusland blijven elkaar ook vandaag bestoken. Bij Russische aanvallen zijn al zeker 2 doden gevallen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Elders vielen nog meer gewonden bij aanvallen. Oekraïne heeft zelf ook een Russische olieraffinaderij aangevallen en een wapenfabriek. Zo'n 600.000 mensen hebben in Parijs de openluchtmis bijgewoond met paus Leo XIV. Uren vooraf stonden al lange wachtrijen met tienduizenden gelovigen. Het bezoek van de paus is een groot evenement in Frankrijk, waar de katholieken nog altijd de grootste religieuze groep zijn. 1 op 5 Fransen wil de komende dagen een evenement met de paus bezoeken. En Bart Swings heeft de skiermarathon van Berlijn gewonnen, al voor een 10e keer. Swings finishte alleen, met overmacht, meer dan 2 minuten voorsprong. Bewolkt in het westen vanmiddag, in het oosten iets meer zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen zonnig en warm en na een tussendag met wat regen maandag is het dinsdag ronduit zomers. Temperaturen tot 39 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!

0: blokzorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. We halen gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer in

0: Wat doe jij nu eigenlijk?
1: Zo, Rome, Parijs, New York.
0: Ja, ik reis zelf dus ook graag. Spanje deze zomer. Maar eigenlijk wil ik het liefst schrijven, ja. Oh, je leest niet graag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 873 en 106.6 VBRO West.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Zondagmorgen gaat VPRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Er zijn nog veel wolken, oké, maar de opklaringen winnen het geleidelijk aan weer. En de dag zal zelfs eindigen met brede opklaringen en flink wat zon. Temperaturen? Nou, die zitten goed hoor. Ondanks het feit dat er meer wolken zijn, blijven we toch telkens warme temperaturen noteren. We halen gemakkelijk een 18, 19 graden aan zee tot een 20, 21, misschien wel 22 graden landinwaarts. Landinwaarts zien we dat de wind snel afneemt. Aan zee kan die iets wat langer blijven haperen. En vanavond en vannacht wordt het dan overal rustig, met een wegvallende wind zelfs. En minimumtemperaturen die tegen de ochtend zakken naar, laten we zeggen, een 11 à 12 graden tegen die tijd. Het is rustig, helder, misschien wat nevelig en er komt weinig wind aan te pas. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Dit is VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Dit is VBRO.

Nieuw Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West. Wel, ik zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Lever liefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

BBRO Feestcafé.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Giro Jeugd Vlaanderen roept haar leden op om de komende tijd alert te zijn voor phishing naar aanleiding van een datalek. Dat heeft zich voorgedaan bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor allerlei federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Mogelijk zijn gegevens buitgemaakt, zoals namen, profielfoto's en mailadressen. Twizit heeft intussen een klacht ingediend bij het Centrum voor Cybersecurity en belooft bijkomende beveiligingsmaatregelen. In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Veel deelnemers maken zich daar grote zorgen over. Het was de 3e editie van Pride in Leuven. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg in Zuid-Afrika een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De lokale politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er telkens sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Elke dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. En de Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen met een voorsprong van amper 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. WK-leider Kimi Antonelli eindigde vijfde, hij blijft leider in het klassement. Na een droge nacht bij minstens 9 graden krijgen we een zeer zachte zondag. Het kan wel tot 25 graden worden. In de loop van de dag dan meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met ook dan kans op lichte regen en tot 25 graden.

zegt, ik ben vrij. Maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zie.

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Want ik laat je nu nooit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.